De synthesizer klanken die de soundtrack vormen van The Caves of Androzani, een vierdelige televisieserie van Doctor Who uitgezonden door de BBC in 1984. Deze soundtrack en de andere die we draaiden in dit uur pop art zijn recent uitgebracht op het Britse Silver Screen label. Ze werden vervaardigd in de BBC Radiophonic Workshop. De workshop in haar oude vorm bestond vanaf eind jaren 50 tot aan de neergang begin jaren 90. Ze ging ten onder aan het feit dat ze haast overbodig was geworden in haar huidige vorm. Het hebben van synthesizers en vooral computers is het terrein geworden van mensen thuis. Niet meer nodig dus, zo'n grote logge in-house geluidsstudio en dus wegbezuinigd bij de BBC. Overigens bleek het niet helemaal het einde van de Radiophonic Workshop. Zo was in 2010 nog een live reunie van overgebleven leden van de workshop. En in 2012 is de workshop zelfs opnieuw opgericht. Niet in de vorm van een studio, maar wel als een online variant. Creative director van deze Radiophonic Workshop Nieuwe Stijl is Matthew Herbert. We zijn aan het einde van dit uur popart, samengesteld door Fons Moers. En de complete tracklist bekijkt u op onze site concertzender.nl.

bij de Concertzender kunt u het komend uur gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film wordt het aflevering 185 en voor de zesde keer besteden we aandacht aan muziek van James van Heusen. Componist Jimmy van Heusen schreef muziek praktisch vanaf zijn geboorte in 1913 en zijn nummers werden opgenomen tot ver na zijn dood in 1990. Hoe meer je op zoek gaat naar zijn songs, des te duidelijker het wordt dat zijn werk compleet verweven is met de Amerikaanse populaire muziek. Hij maakte meer dan 800 liedjes, waarvan er minstens 50 tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En in meer dan 220 films zitten zijn songs. We hebben voor deze zesde aflevering met zijn Muziek voor uw pareltjes opgespoord te kunnen staven dat hij de meest succesvolle songwriter van de Verenigde Staten is. Van Heusen was nog een twintiger toen zijn composities werden aangekocht voor de anarchistische tekenfilmpjes van Chuck Jones. Chuck Jones was de maker van bijvoorbeeld The Roadrunner, waarbij hij bewust tegen Walt Disney's braafheid inging. In 1941 produceerde Chuck Jones de korte animatiefilm Toy Trouble, Goofy Groceries en The Sour Puss. En de componist van die tekenfilmmuziek, Carl Stalling, verwerkte in zijn instrumentale scores de song All This and Heaven Too. Jimmy van Heusen had All This and Heaven Too in 1939 geschreven en meteen geleverd aan trombonist Tommy Dorsey. Tommy Dorsey en his orchestra was een begrip in Amerika. Eind jaren 30 had de band zoveel succes dat Dorsey zelf een boyzanger kon inhuren. En het was een jongen met een flexibele stem en een rank postuur. U weet het misschien al, ik heb het over Frank Sinatra. Het was de eerste keer dat Frank Sinatra nummers zong van Jimmy van Heusen, die hij pas veel later persoonlijk zou leren kennen. Sinatra klonk in zijn tijd bij Dorsey, van 1940 tot 1942 was dat, nog gewoon zuiver. Hij moet de kenmerkende wat melancholieke buiging in zijn stem aan het eind van de frase nog ontwikkelen. We gaan luisteren naar Frank Sinatra met de muziek dus van Jimmy van Heusen. Drie nummers, All This and Heaven Too, met tekst van Eddie DeLange, gebruikt de in ondeugende tekenfilmpjes, maar dan zonder zang. Daarna Polka Dots en Moonbeats, Sinatra's eerste hit met Tommy Dorsey en his orchestra. Het werd door Woody Allen gebruikt in 1989 voor zijn film Crimes and Misdemeanors. En het zit ook in het romantische drama Autumn in New York uit 2000. En als derde, ten slotte, Imagination, gebruikt door regisseur John Cassavetes in The Killing of a Chinese Bookie in 1976. Maar daarin niet gezongen dus door Sinatra. Nu wel, we gaan luisteren.

Frank Sinatra zong drie liederen van Jimmy van Heusen. All This in Heaven Too, Polka Dots en Moonbeams en Imagination. Dat Jimmy van Heusen al op jonge leeftijd succes had met zijn composities mag blijken uit het nummer Deep in a Dream. Van Heusen componeerde het in 1938 met tekst van Eddie DeLange voor Bob Crosby en his orchestra. En het nummer werd in datzelfde jaar opgepikt door Artie Shaw en his orkest en ook door Cab Calloway. In 1939 door Woody Herman en later door nog vele andere bandleiders. Eerst hoort u de versie van de dansorkester Wille Bodies onder leiding van Humphrey Carpenter. Het werd gebruikt in de BBC-televisieserie Christabel in 1988. Christabel, gespeeld door Elizabeth Hurley, is een Engelse die in de jaren 30 trouwt met een Duitse jurist. Ze wonen in Nazi-Duitsland. En het schijnt op ware feiten te zijn gebaseerd dat haar man ervan wordt beschuldigd een aanslag op Hitler te plannen. De titel Deep in a Dream is veelzeggend. Het Duitse Wille Bodies dansorkester speelde het toen de hoofdpersonen het nationaal socialisme nog dachten te kunnen ontwijken, wat later natuurlijk onmogelijk bleek. De zanger is John Mancher.

In 1955 werd Deep in a Dream ook opgenomen door Frank Sinatra. En Sinatra had de New Yorker van Houston leren kennen, omdat hij in Hollywood de buurman was van zijn goede vriend Bing Crosby. En song schreef voor Crosby's muziekfilms. Het klikte meteen tussen de beiden. U hoort Deep in a Dream, gezongen door Frank Sinatra dus in 1955, van zijn klassieke album In the Wee Small Hours.

Deep in a Dream, gezongen dus door Frank Sinatra in 1955, afkomstig van zijn klassieke album In the Wee Small Hours. De instrumentale versie van het liedje Nancy, uitgevoerd door het orkest van Robert Farnon, is al uitgezonden in de aflevering 169 van Jazz in de Film. En dan natuurlijk James Van Hoosen deel 3. Maar nu hebben we de originele versie, gezongen door Frank Sinatra, gevonden op een reprise singeltje uit 1958. Nancy, With a Laughing Face om compleet te zijn, werd in 1942 door Jimmy Van Hoosen gecomponeerd op tekst van Phil Silvers. En het nummer heette aanvankelijk Bessie with a Smiling Face. Tekstschrijver Phil Silvers had Van Hoosen namelijk voorgesteld om een lied op te dragen aan de vrouw van Van Hoosen's vaste schrijfpartner. En dat was toen Johnny Burke en zijn echtgenote heette dus Bessie. Toen dat feestliedje met succes werd gezongen op Bessie's verjaardag, was het voor Phil Silvers een kleine moeite om op de verjaardag van Sinatra's dochtertje Nancy de naam Bessie te veranderen in Nancy. Frank Sinatra was ontroerd en daardoor durfde niemand hem te vertellen dat het eigenlijk niet voor Nancy was geschreven, maar voor die Bessie dus. Het nummer slaat dus niet specifiek op Sinatra's echtgenote of dochter, die beide dus Nancy heten. Maar het kwam wel als zodanig op Sinatra's nieuwe Columbia-album van 1944. U hoort Frank Sinatra in een opname uit 1958 dit keer, begeleid door een orkest dat onder leiding staat van arrangeur Alex Stordahl.

Uwevas, film uit 1936, gezongen door Jack Halbert. En Fox Dead One Hour uit Mazurka, film uit 1936, compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Pola Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

Geen obstakels meer gelukkig in deze LP uit 1974, Movie Stars Memories. U hoorde tot slot uit het toneelstuk The Good Companions uit 1931, wat dialogen, en de liedjes Going Home en Slipping Round the Corner. Muziek van Richard Dinsel en Frank Eaton. En u hoorde de stemmen van Adele Dixon, John Gielt, Lawrence Bascombe en Deering Wells. Nog wat filmmuziek van een andere bejaarde LP uit 1970. Die LP heet Janet McDonald Sings San Francisco and Other Silver Screen Favorites. U hoort de song San Francisco uit de film San Francisco uit 1936. Muziek van Bronislav Kaper en Walter Kaan en Walter Jorman. Gezongen door Janet McDonald en begeleid door een studioorkest.

0: Janet McDonald met San Francisco uit de gelijknamige film uit 1936. U luisterde naar The Sound of Movies met aflevering 1 over zingende filmsterren. Samenstelling Kees Hoogenbirk en alle titels vindt u zoals gebruikelijk terug op concertzender.nl.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen. Met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 8 tot 9 uur. Het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Stiltes. The Last Hunt is een western van Richard Brooks uit 1956... over een van de laatste buffeljachten in het noordwesten van Amerika, met in de hoofdrollen Robert Taylor en Stuart Granger. De alternatieve score en de ongebruikte source music voor de film The Last Hunt van de uit Rusland afkomstige en tot Amerikaan genaturaliseerde componist Daniel Anfisiertsov, die geboren werd in Sint-Petersburg in 1901 en overleed in Rome in 1983. Anfisiertsov was een leerling van Ottorino Respighi. U hoort nu een studioorkest onder leiding van Daniel Anfisiertsov met Evergreens, gezongen door Bill Lee.

Van dezelfde componist, Daniel Amfitrite-Rov, de uiteindelijke score voor de western The Last Hunt uit 1956. U hoort weer een studioorkest onder leiding van de componist.

Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger en acteur. En hij werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio. Een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers. En hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam en Change Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

0: Songs van Irving Berlin uit de film Carefree, een film uit 1938. En voor u zong Fred Astaire en Ginger Rogers. Fred gaat door en hij zingt nu uit The Sky's the Limit uit 1943 een film en de song One for My Baby. Het is het radiostudioorkest onder leiding van Leigh Herlane. The Sky's the Limit.
1: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.

0: Make It One for My Baby, uit de film The Sky's the Limit. En u hoorde Fred Astaire en hij danst verder met zijn haren strak geplet op zijn hoofd en een mooi rockkostuum aan en glimmende schoenen. Volgende keer in ons programma The Sound of Movies hoort u nog meer van Fred Astaire. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Welkom bij de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, komend uur John Williams. Hij schreef de muziek bij Penelope, een komische krimi van Arthur Hiller uit 1966. De film gaat over de vrouw van een bankier. Zij is kleptomane en rooft $60.000 van de bank van haar echtgenoot. In de hoofdrollen Natalie Wood als de kleptomane, Ian Bannon als haar man en verder Peter Falk als de commissaris. Van John Williams' Penelope, door het studioorkest onder leiding van John Williams.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brother Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin, die een arrestatie in New Orleans was ontkomen, maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

Lemme home. Lisa Cash. Lemme home.

En dat was filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. U hoorde een studio-ensemble onder leiding van de componist Kenyon Hopkins. En daarmee besluiten we deze Sound of the Movie, samengesteld door Kees Hoogenburg.

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met een nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheaters, waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u. En u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort 3 songs uit de film Gold Digger of 1933. Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933. 2 songs uit Wonder Bar uit 1934. I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts en dat is uit 1934. Dan 2 songs uit Gold Diggers of 1935. En 2 songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: We hoorden Fred Astaire met drie songs uit Top Hat uit 1935 met componist Irving Berlin. Verder hoorde u de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner. Die gaat u nu in het komende ook weer horen. Ook weer met vocals van Fred Astaire en dan ook Candy, Candido en Ginger Rogers. Zij gaan zingen songs uit Roberta uit 1935 van Jerome Kern. Let's begin. I'll be hard to handle and I won't dance.
1: Now that you've got me going, what you gonna do? Is it up to me or is it up to you?

Accio Radio Studio Orchestra, onder leiding van Max Steiner. Met de vocals Fred Astaire, Candy Candido en Ginger Rogers. Drie songs uit Roberta uit 1935. Componist was Jerome Kern. Gaan we verder tot besluit naar songs uit Follow the Fleet, een film uit 1936. Componist is Irving Berlin. I'm putting all my eggs in one basket. Let's face the music and dance. I rather lead a band and let yourself go. The vocals, Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray en Joy Hodges. En wederom de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner.

En met deze songs uit de film Follow the Fleet uit 1936, met muziek van componist Irving Berlin, de vocals Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray, Joy Hodges en de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner, besluiten we deze vijfde aflevering in de serie Fred Astaire zingt en danst in The Sound of Movies, een programmareeks van Kees Hoogenberg.

En dat was tot slot van deze donder, bliksem en maneschijn van Sir William Herschel, het Hobo-concert in C. Het werd gespeeld door het Mozart-orkest onder leiding van Davis Jerome met de hoboïst Richard Woodham. Samenstelling van dit programma Freek Rijmerink met natuurlijk weer weerkundige adviezen van Harry Geurts. En dan nu The Sound of Movies met in de serie Jazz in de Film scores van Shelley Mann. En dan beginnen we met muziek voor de tv-serie Daktari. Die serie was te zien in de jaren 1966-69. U weet het misschien nog, het ging over dierenarts Dr. Marsh Tracy, die met zijn dochter in Afrika een dierenobservatiecentrum annex dierenhospitaal runt. En in elke aflevering was ook in een grote rol de scheeloogige leeuw Clarence te bewonderen. De muziek wordt gespeeld door Shelley Mann op drums. Hij is dus de componist. En verder een aantal mensen die ik na afloop zal noemen. Arrangementen zijn gemaakt door Richard Hazard.

comedy van Gower Champion uit 1963. En die gaat over een musicalster, gespeeld door Debbie Reynolds, die bij thuiskomst 6 kinderen in haar landhuis aantreft. En daar moet ze dus een oplossing voor vinden. En dat doet ze met behulp van de dominee, die gespeeld wordt door Cliff Robertson. Het liedje It's a Darn Good Thing heeft tekst van Sammy Kahn. U hoort een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in de uitvoering van bandleider Peter Nero uit 1967.

Dat was een instrumentale versie van het liedje It's a Darn Good Thing in een uitvoering van bandleider Peter Nero, een opname uit 1967. James Van Heusen had ook op latere leeftijd zo'n grote naam dat hij met de beste artiesten kon werken en ook met de nieuwe sterren aan het firmament. Voor Julie Andrews, die sinds Mary Poppins en The Sound of Music aan de absolute top stond, schreef hij 2 keer een filmsong waarvoor hij ook weer Oscar-nominaties kreeg. Zijn laatste 2 overigens. In 1967 componeerde hij, natuurlijk met tekstschrijver Sammy Kahn, het titelnummer van de muzikale comedy voor George Roy Hill, Thoroughly Modern Millie. Het wordt gezongen door Julie Andrews als Flapper. Een meisje dat hip wil worden in de jaren 20, wanneer ze aankomt in de grote stad. Kort kapsel, korte jurkjes, korte dansbewegingen van de Charleston en korte relaties. Voor een nieuwe dans verzinnen ze het woord tapioca, naar de grondstof voor de pudding die moderne Millie net heeft gegeten. Aan het eind van de film zit nog een korte reprise van het nummer Thoroughly Modern Millie door Julie Andrews. We gaan luisteren naar het titelnummer en de tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die de rest van de liedjes voor de film componeerde overigens. En hij hoort ook een studioorkest.

0: Achtereenvolgens waren dit de titelnummer uit Thoroughly Modern Midi uit 1967 en de Tapioca. Gearrangeerd en gedirigeerd door Andre Previn, die ook dus de rest van de liedjes schreef voor deze film. En die hoorde een studioorkest. In 1968 speelde Julie Andrews de hoofdrol in Star. En als filmmusical vermomde biopic. Net als 3 jaar eerder onder regie van Robert Wise. Ze was Gertrude Lawrence, de ster van de musical revue in het Interbellum in Engeland, en zijn Empire. De grote productie was een flop en luidde mede het einde van de grote Hollywood musical in. Nog 1 keer kregen Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan een Oscar-nominatie voor het korte titelnummer. En dat wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kahn. U hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camarata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dat was Steven Taylor met Partite diverse sopra la Spagnoletta van Johann Schmidt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 5e aflevering van Rondom Orgels over het Betsorgel in de Sint-Michaëlskerk in Schalkwijk. Samenstelling voor de concertzender Freek Rijmerink met technische adviezen van Gerald Gifford.

0: Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering muziek van The Prisoner, een tv-serie die in 1967 en 1968 op de buis te zien was en waarin een geheim agent in rusten een bizarre gevangenis in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. De bewaarders zijn niet mals en proberen hem te breken. De geheimagent wordt gespeeld door Patrick McGowan. U hoort scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer van een aantal afleveringen uit 1967 en het ongebruikte hoofdthema van Wilfred Josephs.
1: Good people, it is my pleasure to present to you the one and only number 6.

Italiaanse filmmuziek hebben we u het afgelopen uur laten horen. Bij twee films, La Matriarca en dit laatste stuk was van Il Profeta, een film uit 1968. En de muziek was van Armando Trovajoli. Dat was The Sound of Movies, serie Jazz in de Film. De techniek van deze laatste uren werd verzorgd door Mats-Jan van Soest. Samenstelling van dit uur was in handen van Kees Hoogenbeek en ik ben...

U luistert naar de Concertzender. In het komend uur kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 184 in de serie Jazz in de Film. En voor de 10e keer gaan wij aandacht besteden aan componist John Barry. En we beginnen met een special van ABC Television Network. Sophia Loren in Rome, een productie uit 1964. Producenten Norman Baer en Philip D'Antoni hadden in 1963 voor ABC Televisie de documentaire Elizabeth Taylor in Londen gemaakt. Componist John Barry kreeg toen een Emmy-nominatie voor zijn begeleidende muziek. En een jaar later produceerden Baer en D'Antoni in hetzelfde format voor ABC een televisiespecial met Sophia Loren. La Loren zou ook een liedje zingen en moest de keuze voor de Engelsman Barry als componist dus goedkeuren, want zo gaat dat. Ze vond zijn Elizabeth Taylor in Londen muziek heel mooi, maar ze vroeg zich wel af of een niet-Italiaan de stad Rome wel zou kunnen typeren. En daarop namen de producenten de Engelsman Barry in het geheim mee naar Rome om er 3 dagen de sfeer te proeven. En een week later konden ze aan Sophia Loren de eerste tapes met de score laten horen. Maar ze vertelde er niet bij dat de muziek van Barry was. Sophia Loren meende dat de componist Italiaans bloed moest hebben, zo prachtig vond ze de score. Dus zingt ze in het Engels het lied van John Barry, Secrets of Rome. Sheldon Reynolds regisseerde de televisiedocumentaire dus in 1964 en u hoort nu John Barry met een studioorkest.

Secrets of Rome. En dat was Sophia Loren. U hoorde John Barry met een studioorkest. De Emerus Brown is een aflevering uit een televisiedramaserie die onder de titel Theatre Night van 1957 tot 1961 op de Engelse televisie werd uitgezonden. En voor deze serie verfilmde Murray MacDonald een toneelstuk van Anthony Kimmins met de titel De Verliefde Garnaal. John Barry componeerde er een leidmotief voor, de Lolly Theme. Hij bracht het nummer zelf uit op een singeltje voor Cherry Red Records, uitgevoerd door een eigen band, John Barry Seven and Orchestra. En dat was in 1962. En op de andere kant staat Barry's team voor de televisieserie Cutty Sark uit 1962. U kunt beide stukken gaan beluisteren. En ze worden uitgevoerd door John Barry Seven and Orchestra.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is Cinematek. De programmamaker is op vakantie en heeft zich beperkt tot het maken van een avontuurlijke playlist met het thema On the Road. Soundtracks en muziek uit allerhande roadmovies en reisfilms. U hoort muziek uit The Green Book, Nomadland, Mad Max, The Secret Life of Old Timothy, On the Road, Nebraska en American Honey.

Thanksgiving.

La nena.

U heeft geluisterd naar Cinemathek. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren. De tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie Anne Euphaillon, La Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En naar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. Wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van Andre Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast. Met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamet's doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting. Visions of getting. Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematek. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Company. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christophe McCarthy, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

Kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, kritiek, krit

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather Part 2 uit 1974 door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars, in Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenarioschrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Keller. Morvern Keller draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

U heeft geluisterd naar Cinemathèque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus meer informatie is te vinden op onze website concertcenter.nl. Kijkt u even bij dit programma in de gids. Informatie die u overigens ook kunt krijgen via onze app. Dit programma komt tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Cinematech. In deze aflevering 3 nieuw recent verschenen albums met filmmuziek. In juni 2023 verscheen een verzameling hits uit het Studio Ghibli-universum. Studio Ghibli staat bekend om zijn schitterende animatiefilms zoals My Neighbor Totoro en Spirited Away. Op het album A Symphonic Celebration, uitgebracht op Deutsche Grammophon, brengen componist Joe Hisaishi en het Royal Philharmonic Orchestra muziek van de films van Hayao Miyazaki opnieuw tot leven, met een dosis speelse verwondering, ernst en weelderige orkestrale gelaagdheid. De cd bevat in totaal 10 nummers. Veel van de korte thema's zijn samengevoegd tot één groter nummer. A Symphonic Celebration biedt de fans niet alleen een boeiende rondleiding langs de hoogtepunten van Joe Hisaishi's fantastische muziek. De nieuwe arrangementen en de naadloze verbinding van afzonderlijke thema's maken het album zeer de moeite waard. Iedereen die de klassieke Studio Ghibli films niet heeft gezien, zal zeker bezwijken voor de magie die deze nummers bezitten.

We gaan voor het tweede blok 100 jaar terug in de tijd. De tijd van de Peaky Blinders. Deze boevenbende heerst en eist langzaam een steeds grotere rol in de Britse maatschappij op. Anna Calvi, een virtuose gitarist, had al eerder gecomponeerd voor de geliefde serie. De soundtrack van seizoen 5 en 6 neemt ons mee in de emotionele ups en downs van het hoofdpersonage van de serie, Tommy Shelby, gespeeld door Cillian Murphy. Indrukwekkend genoeg bespeelt Calvi alle instrumenten op de soundtrack van seizoen 5 zelf. Ook de viool, piano en percussie waar ze minder vertrouwd mee was. Voor de soundtrack zocht ze, in haar woorden, een nieuwe muzikale stem voor Tommy. In een recent interview met BBC Radio 6 zei Calvi dat ze haar zangstem beschouwt als de zachte, mooie verteller van Shelby's leven en haar gitaar als de stem van zijn woede en lelijkheid.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: In 1950 speelt Doris Day een assistente die de kadetten van de militaire West Point Academy moet helpen. En waarmee? Met het opvoeren van een show. Onder regie van Roy Dale Ruth zingt ze uiteindelijk zelf drie liedjes. En die komen wederom van de hand van Julie Stein en Sammy Kahn. Hiervan is er eentje apart uitgebracht onder leiding van Frank Comstock en his orchestra. En dat kunnen we u laten horen. Het heet 10,432 Sheep. Komt uit de filmmusical The West Point Story.
1: I didn't sleep again last night, and I'd like to discuss the matter. The nerves to which I'm strung are tight.